as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

passen, ik ga. Die blauw parklee onder wol komt daar zijn slag. Die heet getrapt, in wat ga ik nou maken? De drie padas en patanas en ik ga. Die vera en die pubber op mijn dak. Die zon heeft weer klaar gaan zak. Die wind heeft gezag en op een waai. Mijn hart heeft gekrumpt met jouw goodbye. De drie padas en patanas en ik ga.

Kijk hoe ver van mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan hangen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag.

testa, die wolken trekken samen in Zuidwesten. Zorgen maar voor funken, die mekaar is die kaller wat gespeen wil. Ander hou van die doren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te
1: vervoer. Volg ons op Facebook @LuisterFM.
2: Kom wonder, kom werklik, kom sterre verskiet. Kom glimlach, begin weer jou lewe geniet. Kom wonder, kom werklik, kom sterre verskiet. Maak geluk weer die thema van jou lied.
3: Verstaan, kom huis toe,

sky. Kom on, kom met mij, kom zonder, kom sober, kom klaar, kom donker, kom schemer, kom daglicht, kom voor, kom moeder, kom vader, kom zuster, kom kind, kom honger, kom heilen, kom verloor, kom gevind.

plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak. Kom heen weer,

in de goer. Hoe je lijkt voor mij zo mooi. Ons zit daar aan die hoofdtafel. Al die familie is genooi. Die dansorkest wil zachtkens. En die trouwboek wordt gesneden.

0: Markmark.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
0: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en bespreek.

0: seal. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

die vlammen lek, het is mijn hartse plek. Vergeet van gisteren, morgen is nog een dag.

0: Luister FM. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag die 6ste. Hoe lyk dinge oor die Ooskaap? Aliwal Noord 211, Bishu 717, Kraddock 513, Dispatch 1015, West London 1217, Fort Beaufort 514, Graaf-Reinet 613, Gramstad 817, Jeffreys Bay 921, Mtata 516, Port Alfred 1218, Port Elizabeth 1216, Port St. John's 1119, Queenstown 313 en uit de nacht 1016. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 6 Junie.

0: Company's West Electriciteit en Imagine Dragons Thunder. Speaking of some of the big green drive, your topic come dry.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview.

0: Lange Velvet, klassiek enetjie van hom, I My Lam, of as jy nou vandag uitbring, I My Lam. Hallo, is goed om van julle te hoor op jou WhatsApp, en hallo die ou nie. Ons praat oor gaap dinge, dis die topic vandag, ek vraag vir jou, as jy kom, as jy gaap, want gaap is lekker, mense, dis maar nie. En een lekker gaap is gewoon een oopmond gaap met een geluid. Maar ek wil weet by jou, gaap jy oopmond, toemond, is daar geluide, by, wat maak jy? Wel nie toemond nie, maar bedek jy, hou die hand voor. Jy weet, dis ons nou. In geselskap verstaan ek is beskaaf, jy wil nou nie wys wat jy geëet vir ontbyt vir die mense wat om jou staan nie. Valerie sê, yes, I do yawn and then my turtle, Scully, yawns as well. My kat, kyk gewoon asof ek mal is, as ek gaap, want ek maak hy walvis mating call geluide as ek gaap, en dan dink die kat, wat vang hierdie man aan? Karin Kapp sê, middag nie, ek gaap sommer net so, tensy ek by mense is, hou ek my hand voor my mond. Ja, ek sê ook of ek draai om, jy weet. Kom ons hoor, wat sê Dikkie vir ons hier so?
1: Middag my ou vriend, lekker my stem te hoor, a gaap met a geluid is nie a gaap nie.
0: Jy bedoel sonder geluid?
1: Inwees. Jy maakie Dikkie, geseende dag, hallo allemaal.
0: Hy moet klink soos a walvis Dikkie, soos die Finding Nemo. Do you speak whale? Hi man, hoe lekker gaap ek nou oop mond, was het brommertijd, so ek een hele paar ingeslik het, sê Ellen. Dit is die probleem, nee. Moet nie doen as jy op een scooter of een motorfiets rij nie. Hi Bikiniek, ek gaap nie in my kleren nie. Ek is nie een plastiek bakkie wat my eie asem opwarm nie. So, nie wat, as jy hou hom nie. Jy moet hom uitlaat, mond moet oop wees. Marina?
2: Hallo Niek, as ek alleen is, dan gaap ek lekker oop mond en so aan. Daar kom geen geluide iets van daai nie.
0: Kom hier.
2: En as ek by mense is, of hulle is by ons, dan sit ek my hand voor my mond en dis die story. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Weet jy wat onthou ek nou, Marina? Ek het uit ons op school was daar altyd daai ou gewees in die klas. Wat daar was so iets wat hulle gedoen het met hulle mond, met hulle tong. Ek onthou dat het op school geel genoem, op hoërskool. En dit was so half, hy het iets gedoen met hulle tong en dan spy daar so spoeg nou uit. Dit kruis nou is, ons dink al aan, maar op school was het nou maar dink gewees. En van die ouds, ek weet, daar was een of twee oudkies wat het gedoen het. Kiel het hulle het genoem, toe ek nou op die vast. En ek kon het nooit doen nie, ek het ook nooit probeer om het te doen nie, want wie wil nou net spoeg vir die lekker daarvan. Maar ek het achtergekom, nou langklaas gebeur, maar partij keer is ek gaap dan, spuit ek die tuin nat, jy weet selde ding, nou per ongeluk, maar dit het nou maar net gebeur. Alta Beek is die middag nie, ja, ek gaap het my hand voor my mond, partijmaal is daar geluid, maar allemaal is hier so lekker soos die middag slaap en nie, ja, nee. Ja, nee, dit hang af of ek alleen is, sê Annelien. Ek probeer beskaafd wees om mense, maar as ek alleen is, laat ek soms die maniere by achter dier met byklanke. Is een lekker gaap. Anna lach net, en nie sê, groot ek gaap oop mond, maar ek sit my hand voor my mond. En Jackie sê, en daar gaap ek groot gaap. Hy is aansteeklik jong. Zelda sê, ja, ook aansteeklik, as hy dan wil, ek ook gaap. Ja, gaap, mense, gaap. Piekniek, ek gaap bitter min, maar as ek gaap, doen ek het sagies, as mense het by my, sit ek my hand voor my mond. Lekker gaap. Ek sal, want gaap is lekker. Dit is een baie lekker ding. Beslis. Praat saam, 082-33-33-67, ons praat oor gaap. Netflix is om die draai. Sal maar net een kort kijk onderwerpie vandag. Ons praat oor die ding wat so aanstekelijk is en ek dink lekker is, gaap.

maj. Doripaien mij stil raak, in die wolken wat mij vol maak, in mij.

chupacabra zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

So laat weet, my 082-333-667, wat denk jy is die omgekeerde melodie, een treffer, is die titel, 082-333-667. Van nou kom ons keer terug naar die muziekspeelhuis toe, my naam is Ian, ek is jou platejoggie en omroeperie achter die microfoon en klankbord. Hopelijk keier jylle nog heerlik saam, hier is Robbie Wessels en hy sing vir ons, want ek moet ek nog nie probeer het hier van een skinny dip.

van je na je naam. Kral was op die trappie bij die vlakke. Toen staan zij op. Toen val die boom, maar is met die woorden in ons kop.

Susie Quattro met She's in Love with You. Het is nu amper 2 minuten net na 8 uur op een vrijdag aan. Hier is die program Klankgolf met my Ian Diedriks. Ek hoop julle het nog 'n verrukkelijke vrijdag aan. As ek so na die foto's kyk, lyk het asof julle 'n lekker vrijdag aand het. Ek moet daarom sê die ateljee is daarom lekker snoesig en bietjie warm vir my. Ek moet sê ek sien nie juist uit om nou baie daarna uit om uit die ateljee uit te loop in die koue nie. Maar vir nou, kom ons geluister verder. Lekker musiek. Ry Dylan sing vir ons, ek wens juist myne en Gerard Steiner daarna met Sexy Vera.

En het was een lekker opgewekte driespel geweest. Meibel met Bam Bam, Supermo, Tell Me Why. Prince Purple Rain, die oefening weer gaan we of in Engels de workout mix. Oorloosie Stones, een paar oomlikke weg van 8:30 tyd vir my en vir julle te sê tot ziens, tot en met morgenoggend 9:00 tot 12:00 met die top 20 treffer parade was my heerlik geweest en een voorreg en een eer om saam met julle te kuier. Dankie aan die nieuwe luisteraars wie ek ontmoet het vanavond die billige golwe. En die partijkie gaan nog aan tot en met julle besluit, dit is klaar. Lekker muziek op wat, ek beloof het. Mike Duff Jan Diedriks tot en met morgen toe. Tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik. Want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie K's van die lewe. Hierdie kese om 'n kans te waag, om van koers te verander. Van my kant af, mag julle 'n verrukkelike Vrydag aan verder hê. Ek speel uit met die broers. Sy is toe. Veilig bly en bly ingeskakel net hier op Luister FM.

een gezeer. Een stralende bereid in die hartige steel, baie kikies is geneem. Na die domiese preek is die ijs gebreek met Ancilie en een hoë sopraan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

precioso si eenvoudig om te glo. Met die invoud van de slaaptijdstory leeste.

Ik zeg, boekje van die platte land. Kom je helpen voor die clubse rand. Waar die vissers boten lang alleen. En die witjes meen ze voor jou zee. Jij zegt, boekje van de makwaland.

mijn lief, ik zoek ver, verdwaal naar woorden. Hier je hart is mij die leemte onbekend. Ik verlang jou naar.

ons het gefaal. Maar hy worry nie, want hy word goed betaal. Ons verloor nog een springbok op. Hoor die dinge het verander, ek verlang na dok. Dank julle daarom nog

kranke kier, für ich fall von die Amatier, denk jeder Darm noch an mich. Denk jeder Darm noch an mich. Da hab ich Rass von auf Kutzenberg, und mich stute der Joche drei, na mat ich mir das Sprungbock drei, denk ich darum noch an mich. Da ist der König und sein Glaspaleis, ein belangrijker Mann, ein bal so graag sein Fuis. Hij regeer en hij dikteer, hij kan loei wie hij wil, al maakt het zeer. Denk jullie daarom nog aan mij, als je een vrijander zo slecht zei, mag een jongen weer vertellen, jij is niet groter als je spel. Denk jullie daarom nog aan mij. Denk jullie daarom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.